Daar strak ik met mijn mail. Ik kom koks maar weg. Ik heb niet alles gezien. Tennis slaven en hazen. Slaven met offene Augen, maar ze sehen niks. Gleich in een diebe.